0: droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Non.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: trots op Texel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan de WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelfs niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
1: En Radio Texel.
2: Het is je mooie lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet gek.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: Ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Het beste van het eiland
2: hoor je op Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep door dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit is Radio Texel.
5: Struis.
6: Vroeg.

Johnson, Face the Face, Christina Aguilera en Missy Elliott met Car Wash. We hebben ook nog wat de omroep nieuws. Rijkswaterstaat stelt opnieuw maximum snelheid in. Je mag echt maar 20 km per uur in het Schuitengat. En dat wordt gecontroleerd. Nieuw college en nieuw coalitieakkoord op Vlieland. En de Texelse oppositie kritisch over coalitieakkoord. Concrete oplossingen ontbreken. En dan hebben we nog Terschelling. Bij Delawal verrast door bouwappartementen. Dit is niet terug weer af, dit is nog verder dan terug. Blijf luisteren naar Radio Texel, want wij draaien de allerleukste muziek. Onder andere deze.

Na Delegation Put a Little Love on Me mocht je luisteren naar Curiosity Kill the Cats Down to Earth. Blijf luisteren, Radio Texel draait de luxe muziek. Alleen voor jou op de 106.1 muziek voor iedereen of via www.radiotexel.nl. Straks krijg je Money for Nothing uit 1985, de Tyres Face. Maar we hebben het nu eerst over vannacht. Hier is Lois Lane met Tonight.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start zonnig in het Waddengebied, met in de ochtend nog wat sluierbewolking. Later op de dag trekken er stapelwolken binnen, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar 19 tot 21 graden en de wind komt uit het noordwesten, kracht 4 tot 5 en aan zee soms windkracht 6. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een frisse, droge zomerdag met veel zon en een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
1: Uit 1985 de Dire Straits en Money for Nothing. En daarvoor hoorde je Lois Lane met Tonight. En dit is zo geweldig lekker muziekje. Staat er iemand bij je in de buurt? Pak er even vast. Of pak hem even vast. Klein dansje kan geen kwaad. Alison.

pressure. Achtereenvolgens op Radio Texel, Alison Moyet met Dead Old Devil Called Love uit 1985. Gavin DeGraw en The Book of Love. En Queen Under Pressure samen met David Bowie. Straks de Electric Light Orchestra. Nu Diana Ross met...

Uit 1975, de Electric Light Orchestra en The Living Thing. Je luistert naar Radio Texel op 106.1, muziek voor iedereen, of via www.radiotexel.nl, dat is de stream. En wellicht binnenkort ook op DAB+. Blijf luisteren, want wij draaien de leukste muziek. En dat is ook de leukste muziek van de Wadden, want wij zijn de meest muzikale frequentie van de Wadden. Mocht je het nog niet weten. Ach, wat vind ik toch altijd lekkere muziek. Mag je van mij altijd opzetten. Earth, Wind and Fire. Hier zijn ze uit 1980 met And Love Goes On.

Elke werkdag tussen 6 en 7 mag je luisteren naar het programma Struisvroeg op Radio Texel. En het is bijna 7 uur, dus dat betekent dat het programma ten einde loopt. Ik zeg bedankt voor het luisteren vandaag op 22 juni 2026. En morgen is er weer een Struisvroeg. Tot dan. Doei doei.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
2: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
1: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
3: Salah! Daar is hij dan. Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
1: Met 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start zonnig in het Waddengebied, met in de ochtend nog wat sluierbewolking. Later op de dag trekken er stapelwolken binnen, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar 19 tot 21 graden en de wind komt uit het noordwesten, kracht 4 tot 5 en aan zee soms windkracht 6. Kortom, ook op Schiermonnikoog een frisse, droge zomerdag met veel zon en een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Rots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
2: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
1: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En het gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Esperella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Esperella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Esperella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hiernaar gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
1: De la Esperella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start zonnig in het Waddengebied, met in de ochtend nog wat sluierbewolking. Later op de dag trekken er stapelwolken binnen, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar 19 tot 21 graden en de wind komt uit het noordwesten, kracht 4 tot 5 en aan zee soms windkracht 6. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een frisse, droge zomerdag met veel zon en een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
2: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten. Een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden, dus daar moet je toch wel aan denken.
1: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren. Bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
1: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start zonnig in het Waddengebied, met in de ochtend nog wat sluierbewolking. Later op de dag trekken er stapelwolken binnen, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar 19 tot 21 graden en de wind komt uit het noordwesten, kracht 4 tot 5 en aan zee soms windkracht 6. Kortom, ook op Schiermonnikoog een frisse, droge zomerdag met veel zon en een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niet hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de Nationale Ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start zonnig in het Waddengebied, met in de ochtend nog wat sluierbewolking. Later op de dag trekken er stapelwolken binnen, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar 19 tot 21 graden en de wind komt uit het noordwesten, kracht 4 tot 5 en aan zee soms windkracht 6. Kortom, ook op Schiermonnikoog een frisse, droge zomerdag met veel zon en een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezingen in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Renier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start zonnig in het Waddengebied, met in de ochtend nog wat sluierbewolking. Later op de dag trekken er stapelwolken binnen, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar 19 tot 21 graden en de wind komt uit het noordwesten, kracht 4 tot 5 en aan zee soms windkracht 6. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een frisse, droge zomerdag met veel zon en een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Zo richting je radio.
0: Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
0: Trots op Texel, Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
3: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. Dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland.
6: Radio Texel.
7: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
8: Vanaf het eiland.
9: Toppers van toen.
0: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
9: Toppers van toen.
0: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start zonnig in het Waddengebied, met in de ochtend nog wat sluierbewolking. Later op de dag trekken er stapelwolken binnen, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar 19 tot 21 graden en de wind komt uit het noordwesten, kracht 4 tot 5 en aan zee soms windkracht 6. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een frisse, droge zomerdag met veel zon en een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Toppers van toen.
4: Non-stop.
5: Van de boot tot de vuurtoren.
3: Toppers van toen.
6: We leven terug.
7: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Dan.
1: Toppers van toen.
2: Non-stop.
3: Van de boot tot de vuurtoren.
1: Toppers van toen.
2: We leven terug.
4: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
5: Radio Tessel.
1: Toppers van toen. Op Radio Tessel.
2: Non-stop.
6: Tot zover weer de Toppers van toen. Kijk even op onze website. Daar vind je mogelijkheden om zelf je platen aan te vragen voor de Toppers van toen. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag tot morgen.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. Twee mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start zonnig in het Waddengebied, met in de ochtend nog wat sluierbewolking. Later op de dag trekken er stapelwolken binnen, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar 19 tot 21 graden en de wind komt uit het noordwesten, kracht 4 tot 5 en aan zee soms windkracht 6. Kortom, ook op Schiermonnikoog, een frisse, droge zomerdag met veel zon en een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. Dit is Radio Test.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerden in een mondiale kredietcrisis die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson. Hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: op Texel.
1: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Радіо Тесел, українське радіо на платформі можна слухати по всьому світі.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Ili is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Ili zat in het Outbreak Management Team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

baby. It's raining in my heart when you're not touching me.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start zonnig in het Waddengebied, met in de ochtend nog wat sluierbewolking. Later op de dag trekken er stapelwolken binnen, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar 19 tot 21 graden en de wind komt uit het noordwesten, kracht 4 tot 5 en aan zee soms windkracht 6. Kortom, ook op Schiermonnikoog een frisse, droge zomerdag met veel zon en een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. Het beste van het eiland
2: hoor je op Radio.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk zijn 2 kinderen van 2 en 4 doodgevonden in een auto. Waarschijnlijk zijn ze overleden door de hitte. De auto stond op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TDU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakte ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. En in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag, zaterdag in Den Haag, extra water en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.
3: Parkje, biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Het Wadden weerbericht.
1: De dag start zonnig in het Waddengebied, met in de ochtend nog wat sluierbewolking. Later op de dag trekken er stapelwolken binnen, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar 19 tot 21 graden en de wind komt uit het noordwesten, kracht 4 tot 5 en aan zee soms windkracht 6. Kortom, ook op Schiermonnikoog een frisse, droge zomerdag met veel zon en een stevige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio
1: Texel. Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
3: Rob van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje is afgegeven omdat er 3 dagen minstens 34 graden verwacht wordt. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. KNMI adviseert in de middag geen zware lichamelijke activiteiten te doen en maatregelen te nemen op evenementen. Op dit moment geldt al in veel regio's code geel, met uitzondering van de Wadden, Friesland en Groningen. In het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Dat is hoogst uitzonderlijk. De laatste keer dat gebeurde was 4 jaar geleden. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Météo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikte het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: zo lekker Holland.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die

0: Dit is Zo Lekker Holland op Radio Texel.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Grote vriend, kleine kampioen. Wees maar lief voor mama, geef er nog een zoen. Er is niets wat zij er aan had kunnen doen. Ze gaf alles wat ze had.

0: Steeds vaker wel begonnen, maar niks afgemaakt. Nee, dus volop vlug gedrag, zo vaak heb ik je teruggebracht. Hou jij de merrie, maar zo vaak heb ik de bus gepakt. Ik mis je nagels.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
2: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
4: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken. Want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
2: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
5: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: van de boot tot de vuurtoren.
1: Dit is Radio Texel.

En ik zag tot mijn schrik, hey, dat nummer ken ik. Met het meisje was ik haast getrouwd. Ik was laf en gemeen,

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
3: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
2: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
4: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. En dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen. En ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
2: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig, het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

Hey, goedenavond allemaal. Ja, het is weer maandag, 8 uur geweest. Tijd voor reggae muziek. We begonnen deze uitzending met Roots Music van Sugar Roy en Conrad Crystal. De laatste die is van de week overleden. Dus dan draait Reggae on the Move gewoon een plaatje van ze. Dat is dus de zanger, niet Toaster, maar de zanger. Is van de week overleden. Ik weet niet precies hoe oud. Niet erg oud volgens mij. Ja, die is dus niet meer. Het duo Sugar Roy en Conrad Crystal is uit elkaar. Het nummer heet Roots Music. Wat hebben we vandaag? Gewoon wat je gewend bent van Reggae on the Move. Claim is dus rond de klok van 8:30 met het laatste reggae nieuws. Ik heb al wat verklapt. En zijn platen voor deze week. Het zijn meestal zijn platen, want hij had alweer een aardige lijst van de week opgestuurd. Moest ik nog beginnen, dus ja. We vissen een beetje in dezelfde vijver. Maar dat geeft niet. Onze smaak komt aardig overeen. Af en toe wat anders, maar dat is ook wel weer lekker. Dat dus. De volgende plaat die is van Ritchie Spice. Hij maakt niet veel platen of hij komt niet vaak meer in de uitzending. Deze doet hij samen met Kashan en het nummer heet Roaring Lion.

Kasjan, samen met Ritzy Spice, Roaring Lion. De volgende die komt bijna wekelijks langs tegenwoordig. Ik heb het over Turbulence. Hij heeft weer een nieuwe deze week. Excel. Links, rechts. Hoor ik dat nou?

Turbulence. Babababum. Kabang. Excel, ja, dat je over een eierschildje ook gewoon een plaat kan maken. Turbulence, ja, hij is aardig aan het timmeren, moet ik zeggen. Want ja, we hebben toch jaren niet veel van hem gehoord. En nu doet hij bijna wekelijks 1 à 2, misschien wel 3 platen. Dus ja, en ze komen ook nog in de uitzending, dus dan zijn ze vast goed. Dit is Jaksta. Het nummer heet Move. Just want to say, big up the elders before me. You see, pray, St. Mary.

Allah heeft een nieuwe plaat, Strange World. Dit is de Naya Bingi versie. Ja, ik vond hem wel grappig. Prins Allah dus met Strange World. De volgende is van Capleton. Hij komt eraan, zijn nieuwe plaat. Maar eerst nog een single. Zijn laatste. Highway Robbers. Capleton. The King of Fire.

Capleton, zijn laatste heet Highway Roberts. Zijn plaat komt eraan, dus we hebben er al veel van gedraaid. Ik kan je nou vertellen, het is een goede cd. Ook al staan er nog vast wel wat slechte nummers op. Deze pakken we allemaal in ieder geval mooi mee. De volgende plaat, we gaan trouwens naar deze contacten met Clemens voor het laatste reggae nieuws en zijn platen, is van YG Marley. Hij heeft een single uit Babylon, maar er staan ook nog twee andere nummers bij. Die vind ik beter, in ieder geval eentje. Dat nummer heet Fire en dat ga je nu horen. Straks Clemens dus.

0: Whitey Molly. Faya dus. Nou, het is nog iets voor 8:30. Dat maakt niet uit. Als het goed is, Clemens aan de telefoon.
1: Ja, lang lijstje, dus je mag best iets eerder bellen. Goedenavond, Tom.
0: Goedenavond. Clemens.
1: Ja, maandag dus. Dan weet je het wel, hè.
0: Nou ja, ik vergeet nog wel eens wat, schijnt.
1: Nou, van me. Je hebt deze week alle platen in je lijstje staan die ik heb laten staan.
0: Dat moest wel.
1: Maar wel een paar. Ja, laat ik maar beginnen, want het is best wel veel. Niet helemaal nieuw, maar wel een beetje. Ik kwam de nieuwe plaat tegen van Madison. Nou, die ga ik sowieso checken, want ik ben fan. Heerlijke plaat, maar ik vond het wel wat bekend klinken. Dus ik denk, wat is dat nou ook alweer? Ja, toen ben ik even een klein onderzoekje gestart. En dat was het The Storm is Passing Over rhythm van, het zal zijn de afgelopen paar maanden, denk ik. Want er was het een paar maanden geleden, een halfjaartje geleden, was er zo'n storm op Jamaica, toch?
0: Ja, inderdaad.
1: Daar is het een beetje, vanaf die tijd is dat een beetje ontstaan. Maar er staan heel veel lekkere platen op dat rhythm. Ik heb het 10 bij elkaar weten te vissen. Volgens mij zijn dat ze ook alle 10. Ik heb ze voor het gemak maar even in het lijstje gezet, omdat ze gewoon allemaal lekker zijn. Maar de nieuwste is van Madison, en die had al een plaatje op dat rhythm. Hij vond het schijnbaar zelf ook een lekker riddertje. Heerlijk. Freedom heet die plaat. Perfect Ginemani. Die heeft een hele drukke plaat gemaakt. die heeft zich druk gemaakt.
0: Ja.
1: Met zijn nieuwste plaat. Die heet Check. Ik weet het niet helemaal. Maar,
0: ik had hem zeker niet gepakt.
1: Oké. Ik heb hem eigenlijk voor jou erin gezet.
0: Oh.
1: Maar... je mag hem overslaan.
0: Dat gebeurt ook.
1: Datzelfde geldt een beetje, daar ga ik niet helemaal mijn lijstje af. Had ik ook een beetje met de nieuwe plaat van Isa. Dat is ook een dancehall plaatje. Ik moet er nog even aan wennen. Die plaat heet So We Live. Volgens mij moet hij gewoon blijven bij wat hij deed. Als we dat maar... Even kijken, ik zie een paar oude plaatjes. Eén daarvan is van Kekke Ai. Dat komt omdat daar een album van uit is gekomen. Maar die staat niet op Spotify. Ik kan hem niet vinden. Ik heb ik denk, daar heb ik wel eens een beetje plaat van gehoord. Dan moest ik ook even zoeken, maar die had ik gevonden. Dat is Hedens. En die is van, wat zal het zijn, vorig jaar. Nog niet eens zo
0: heel oud.
1: Jaksta draaide al. Die heeft 2 platen afgelopen week uitgebracht. Eentje met die je net gedraaid had, met Coastal Kings. En dat was ook even wennen. Was ook even wennen. Moest ik wel even 2 keer luisteren. Maar hij ging wel. En hij heeft nog een plaatje met Kashan. Die heb je vandaag al gehoord als je vanaf 8:00 luistert.
0: Ja.
1: Maar dat was samen met hoe heet die ook alweer?
0: Richie Spice.
1: Niet hetzelfde ritme, volgens mij. Maar die plaat moest ik ook even aan wennen. Maar die is ook best lekker. Jaksta, die heeft ook een album uitgebracht. Maar ook niet op Spotify te vinden. Ik zit elke dag te kijken, maar hij komt maar niet tevoorschijn. En op al de reggae sites waar ik wel eens wat informatie vandaan haal, daar is hij toch echt uit al. Dus een beetje jammer. Ik heb wel al op de playlist gezien dat staan wel plaatjes op die ik wel ken, hoor. En ook lekkere platen. Er zullen er ook nog wel een paar kutplaten op staan. dat is ook meestal zo. Volgens mij leeft hij niet meer, maar er is een oude plaat van Tony Tuff geremasterd. Girl, I've Got to Get You. En dat is echt zo'n lekker penthouse dancehall nummertje. Waar bijvoorbeeld Barris Hammond en Tony Rebel ook lekkere plaatjes op hebben. Dat doet het altijd wel. Daar is hij dan. Het hele album van Asa Lineage is uit. Heel veel platen erop. Dus ik denk, het zal wel bingo zijn. Maar eigenlijk alleen de singles die er vanaf zijn gekomen, die we al kenden dus, waren lekker. Vond ik. En een plaatje met Johnny Osborne, die staat dan in mijn lijstje. Die gaat ook nog wel. A Rock, a Dub, or Two.
0: Yes.
1: Even twee. Ja. Lim van Thompson heeft ook een nieuwe plaat uitgebracht. Run Ghetto Youth. Hij klinkt alsof hij niet nieuw is. Maar weet ik niet helemaal zeker. Het is in ieder geval, als het een oude plaat is, opnieuw uitgebracht. Gaat er ook een beetje over Amsterdam, hè? Nederland.
0: Ja, inderdaad.
1: Hoorde ik, dus altijd leuk. Jody Fender heeft een heel nieuw album, Endurance. Ik heb hem even vluchtig geluisterd. Ik heb wel eens een beter album van hem gehoord, dacht ik toen. Maar er staan wel een paar lekkere platen op, hoor. Waaronder Heavens. Doet hij samen met The House of Rhythm. En daar kom ik ook direct nog even op terug. Op The House of Rhythm. Eitherway, ja, misschien wel. Misschien hebben we alle platen nu inmiddels al. Maar volgende week komt zijn album uit. En deze week moest er nog een singeltje, denk ik, de deur uit. Hot, I Wrote. Er staan geen slechte platen op, denk ik, op dat album.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Lastig. Yardcore, ook weer een nieuwe plaat. Ik ben ook fan van hem. Hij heeft zo'n aparte stijl. Trage timing, ik hou ervan. Heerlijk. Rasta Time is zijn nieuwe plaat. Dan komen we bij het Ras Beethoven Rhythm, waar ik het vorige week al over had. Toen had ik ook een plaatje van aangevraagd. Of in mijn lijstje staan in ieder geval. En nu is het hele albumpje uit. Het hele rhythm packje, zeg maar. En er staat nog een lekkere plaat op met Papa Kojak. Die met die lolly, weet je wel?
0: Ik ben ook oude lul, hè? Dus ik weet wie Kojak is.
1: zie ik opeens een heleboel dancehallplaatjes staan. Ja? Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Delhi Ranks heeft in ieder geval een nieuwe plaat uit. Eerste keer dat ik hem luisterde, heb ik hem weggeklikt. En later heb ik hem er weer bij gehaald. Ik weet ook niet waarom. Hij is toch wel lekker. Hij is toch wel lekker. Monty G heeft een heel nieuw album. Met allemaal... ik geloof ook allemaal combination stylies. Maar er stond ook een WYFL nummertje op. En het vond ik wel apart. Want die platen gaan eigenlijk allemaal... Volgens mij zijn er meer dan 200 platen al op dat ritten. Gaan bijna allemaal over Poonani en Poom Poom en dat soort dingen. Maar deze meneer is van de heer. En dat kan blijkbaar ook. En dan duurt zo'n plaatje opeens 3 minuten in plaats van 2 minuten.
0: Ja.
1: Ja, maar hij is best lekker.
0: Er moet collecte gehaald worden. Er moet collecte gehaald worden, dus het moet wat langer duren.
1: Nou, blijkbaar. Maar hij gaat al, hij gaat al. T.O.K. heeft ook weer een nieuwe plaat op het Washpan Rhythm. Heerlijk, Higher Than. Volgens mij afgelopen 2 weken ook al dat rhythm voorbij horen komen. Er is weer een plaatje op uit. Daar is hij dan. Buju Banton heeft een nieuwe plaat van zijn aankomende album. Volgens mij volgende maand. Ergens. Zijn nieuwe plaat heet House Call. En ook lekker toch? Denzel plaatje.
0: Ja, Denzel.
1: Ik red het er wel op. Op de valreep kwam ik hem volgens mij... dat is dat 3 dagen geleden. Ik ben de tijd een beetje kwijt. Het zal de temperatuur zijn.
0: Ja, ja.
1: Maar hij kwam er in ieder geval later bij. Laat ik het zo zeggen. Inti, ja, ik vraag hem wel eens vaker een plaatje van aan. Ik vind het een grappig mannetje. Niet als zijn platen zijn raak, maar deze vond ik wel weer lekker. I Need Money doet hij samen met Toki, als ik het goed uitspreek. Toki. En ik zag toevallig ook dat volgende week een EP'tje van hem uitkomt. En daar staat dit nummer dan ook weer op.
0: Aha.
1: Even kijken, ja. Zijn we eigenlijk bij de top 5 gekomen. Maar ik heb nog een kladblokje naast me liggen. We hadden natuurlijk Conrad Christel al, die niet meer onder ons is. En er was er nog eentje die anderhalve week geleden het loodje heeft gelegd.
0: Oh.
1: Stranger Cole.
0: Oh ja.
1: Is wel een bekende naam. In de ska, zeg maar. In het begin van de reggae, zullen we maar zeggen. Ik heb echt mijn best gedaan. Ik heb er denk ik wel een half uurtje aan gespendeerd. Maar ik kon geen plaatje uitzoeken voor in het lijstje. Want ik denk, misschien ga je hem dan ook draaien. Maar hij is niet meer. Het was echt... het was lastig.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ook veel covertjes trouwens gedaan, die gast. Dat is met Conrad Christel en Sugar Roy ook trouwens.
0: Ja, alleen maar.
1: Maar goed, er is een tijd van komen, een tijd van gaan. Wat zie ik nog meer staan? Het Double Trouble Rhythm. Dat is dat rhythmpje met die platen, met die combination stylies. Busy Signal, wie hadden we nog meer?
2: Ja.
1: Maar goed, alle drie al gedraaid. Ik zei vorige week dat er maar drie platen waren. Maar het zijn er stiekem vier. Volgende week komt het hele EP'tje uit. En dan komt ook die laatste single ook nog uit. En die is dan weer... ik heb het net nog zitten bekijken. Nou, in ieder geval ook...
0: Combination.
1: Dat zal ook wel lekker zijn. Uiteraard Capleton, je zei het zelf al, die komt volgende week met het hele album. Kijken of er ook nog plaatjes op staan die we nog niet kennen. En of die ook lekker zijn. Ik ben bang van wel. House of Rhythm hadden we het net over. Die komt volgende week ook met een EP'tje. Die ze samen hebben gemaakt met Mosaya. En daar hebben we ook wel eens een plaatje van gedraaid de laatste tijd. Dus dat gaan we in ieder geval even checken.
2: Yes.
1: Het Sugar Dumpling Rhythm komt ook volgende week uit. Ik weet niet wat ik moet verwachten, maar ik zag Beanieman staan. Dus het zal een dancehall rhythmje zijn. Ja, daar is hij. Kees. Ik denk zijn eerste album. Want volgens mij hebben we alleen een paar singletjes van hem gehad de afgelopen 2 jaar. Maar die komt volgende week met een heel album. En die heet Bam.
0: Oké.
1: Dus. En Aitaway, hè? Maar goed, dat had ik ook al gemeld. Die komt eindelijk ook volgende week met het hele album.
0: Zo.
1: Maar die kennen we eigenlijk al helemaal.
0: Dat denk ik ook.
1: Dus. Ja, heb ik nog een top 5? Moet ik heel snel zijn als we hem voor het finaal willen doen. Gaat niet lukken. Ja, ik zat een beetje te spitten en ik wil ook oude plaatjes draaien of oudere plaatjes draaien en veel nieuwe plaatjes. Dus het is altijd een beetje wikken en wegen en passen en meten. Maar ik kwam een plaatje tegen op het Love Rasta Rhythm van, wat is hij, vorig jaar of zo? Of 2019. Iets langer geleden.
0: Tijd gaat snel, hè?
1: Ja, de tijd gaat snel. Het is warm.
0: Ik dacht dat ik alleen dingen vergat, maar...
1: Maar die gast, die knakker, Jabez.
0: Jabez.
1: En dat heb je niet nuchter gemaakt, deze plaat. Dat kan niet.
0: Nee, het is wel lachen, ja. Dat dacht ik vanmiddag ook, namelijk.
1: Je had een pretje, een beetje in de rechterhand.
0: Een dikke toeter, denk ik.
1: maar daar gaan we zo meteen mee beginnen. Ja, een hele grappige plaat. En ik weet het niet, misschien had jij dat ook, maar het leek een beetje op het Night Nurse ritme. Maar het is het Love Rasta Rhythm. Ja, het was niet helemaal één, maar het leek er een beetje op. Of in ieder geval een Gregory Isaacs hit rhythm. Doet er niet toe. Lekkere plaat trouwens. Welcome to my mind. Dan zei ik het vorige week al. Marcus Gutt kwam met een album. Of is het een EP'tje? Nee, een album. En daar ben ik ook fan van. Je moet wel altijd even luisteren welk nummertje je moet pakken. En... van dit album is dat Time of Prophecy. En die ga je zo meteen ook horen. Dan hebben we het Victory Rhythm. Die is heel lekker. En ze bestaan nog platen van 5 minuten. Heerlijk rhythmpje. Ik heb gekozen voor Ja Israel. Die heeft een plaatje gemaakt op dat rhythm. Die heet Babylon a Wicked. En dan een oudje. Of oud. Oh, die is wel van vorig jaar. Ik haal de bol een beetje uit in elkaar, door elkaar. Capleton en Busy Signal, we draaien ze eigenlijk elke week. Maar samen kunnen ze het ook. Een heerlijke beestenplaat. Had van mij wat langer mogen duren, maar het is niet anders. De plaat heet New Trust en die is heerlijk. En die kwam ik ook tegen. Die heb ik gemist, denk ik. In januari van dit jaar heeft Boekenier een EP'tje uitgebracht. 5 nummertjes. De eerste 4 zijn heerlijk. En het laatste nummer kun je vergeten. Dat is een beetje een Blueberry Hill nummertje. Dat weet jij genoeg.
0: Ik weet genoeg.
1: Maar ik kwam hij heeft een beetje Shine I Gal van Blackie Huru geleend. In een van zijn platen.
0: Een beetje?
1: En, hij zit er gewoon in. Maar een heerlijke plaat. Dus, ja. En Shine I Gal van Blackie Huru, die kan ik eigenlijk ook elke week wel horen. Dus... ik denk ik zet hem in de top 5. Dan kan jij hem ook horen.
0: Ja, volgens mij had ik een paar weken geleden ook meegenomen. Het nummer niet gedraaid waarschijnlijk. Hè?
1: Oh, oké. Okay. Oh, dat heb ik dan weer gemist.
0: Ja, want hij is niet in de uitzending geweest.
1: Nou, maar ik kijk jouw lijstje wel elke week. Vlak voor de uitzending. Dus, toen niet gedraaid in ieder geval. Anders was het me wel bijgebleven. Dan gaan we dat nu doen. Even kijken. Nou, hij lukt niet helemaal voor het snel, maar de eerste vier wel, denk ik. Zullen we maar beginnen? Of had jij nog wat te melden?
0: Ja, ik heb nog wat te melden. Volgende week.
1: Oh, de beste van de maand?
0: Ja.
1: Oh, die wordt lastig. Die wordt weer lastig, maar dat is elke keer.
0: Komt vast wel weer goed.
1: Ja, en al die albums die nog komen van de week. Och,
0: ja, maar die kun je gewoon doorschuiven naar volgende maand. Hè. Eventueel.
1: Dat is waar.
0: Een beetje vals spelen mag altijd, hè.
1: Dat is waar. Nee, maar ik had er al een paar apart gezet. Dus vandaar. Okay. Dan wordt het weer dringen. Maar ik denk dat ik je ga verrassen.
0: Oh jee.
1: Ja, misschien wel. We gaan beginnen.
0: Ja, doen we.
1: Ja. Niet nuchter. Ik ook zometeen niet meer. Maar ik moet nog even een paar minuten wachten. Jabes met Welcome to my life.

0: Alleen de Quasi Johnson. Levens bedankt en tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Voel hem, hè.
1: Later.
0: Later.

0: Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens een VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
1: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Frakje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
3: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
1: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met de Duitser Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

Het tweede uurtje Reggae on the Move is onderweg. En dat deden we met de laatste plaat van Clemens deze week. Buccaneer en The Shine Eye. Ja, en omdat het zo lekker is, doen we het origineel ook. Want die vind ik ook wel lekker. Die is van Black Uhuru en die heet Shine Eye Girl. Die duurt van 7,5 minuten. Ik weet niet of je helemaal komt, maar in ieder geval een aardig stukje. Black Uhuru.

Black Uhuru en de Shine Eye Call. Ja, gaat nog een tijdje door, maar ja, we hebben nog meer platen te draaien vandaag. De volgende die is op het... moet ik eens kijken, Ras Beethoven, nog wat ritme geloof ik. Het staat niet helemaal in beeld, sorry. Hij is van Papa Kojak samen met de Bass Dub Foundation en de Hartical Sound. En het nummer heet Sound Them Down.

Papago Jack. En Chant Them Down op het... wat was het? Beethoven rhythm of zoiets, hè? Ik had in mijn lijstje Born to be Free van de Andanza Dub. Dat is met violen. Ik denk, zal ik die erachteraan draaien? Maar ik luister hem vanmiddag nog een keer en ik vond hem heel irritant. Dus die ga je niet horen. Dat was je al vast. Deze wel. Dit is de nieuwe Red Fox. Sell It Down.

0: En Sell It Down. Oh, die is er een af. Heerlijk plaat. De volgende is de nieuwe Butcher Banton.
1: Hey, this is Butcher Banton. I want to introduce you to my new album, Too Too Bad. This track is called Oscar. Let's roll.
0: Ja, hij kondigt hem zelf aan. Butcher.
1: Oscar.

Monty G. En het nummer heet Ja Alone. De volgende die is van President Brown en heet My Sound is Champion.

Rasta Time. De laatste plaat van Yachtcore. Het is de dubmail samen met Linval Thompson. Het nummer heet Run Ghetto Youth.

Linville Thompson, Run Ghetto Youth, samen met The Dubmill. Dit is Natty Campbell. Dat zeg ik. Nummer Hey My Selecta.

Aanstaan Leinitz en Johnny Osborne. Wajoi aan Robodop or Two. Dit is Luciano. De storm is passing over Ritim. Het nummer heet Struggling On. Luciano.

Luciano en He's Still Struggling On. Deze plaat heet I Need Money. Ja, wie niet? Toké, samen met Inti Ayefar en Walls. Moeilijke naam hier.

Tokay Inti Firewalls. Ik ga het weer proberen. Het nummer heette I Need Money. Het is alweer bijna 10 uur. En de volgende plaat kom ik steeds tegen in het rijtje van Claimers. En ik denk, ja, die moet ik gaan draaien. Het gaat over een oude plaat namelijk. Maar ja, het is dus alweer bijna 10 uur. Dus nou moet ik wel, anders word ik hem weer, vergeet ik hem weer. Het is gewoon een heerlijke plaat. Het is de 2010 Remastered Edition. Dus de plaat is nog ouder. Vorige eeuw denk ik zelfs al. Hij is samen met de Wailers. Ik heb het over Alpha Blondie. En het nummer heet Politiki. Lijkt wel een begintune. Blah, blah, blah, blah, blah, blah. Reggae on the move.

0: Ja, ja, het zit er alweer op. Volgende week zijn we er weer. 2 uurtjes lang, Reggae on the Move. Iets naar achter. En ook de Best of en ook weer Clemens. Later.
1: Het laatste nieuws. Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel.

0: Groothandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Die moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
3: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van, maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
2: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer, het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog. En bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

ook niet weten. Ik heb je pas een keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie. Ik kon om niemand lachen, ik was tot niets in staat. Nu ben ik dag en nacht een zon

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. De VN zegt ook dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement inderdaad naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg met 2-0 van Oostenrijk dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd van de tweede helft viel Messi's 18e WK-doelpunt. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon, blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi.

0: Wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn zesde WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer, vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden en overdag is er opnieuw volop zon en dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de vuurtoren, het water
2: en Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien moet er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer

0: Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel. Nons.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere